بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلقه وسيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين، رضي الله تعالى عنهم أجمعين. اللهم اهدنا واهد بنا وجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد الناس جميعا وألف بين قلوبنا واصلح أمور ذات بيننا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. الله دانك حمد شكر فسو الله سبحانه وتعالى عبادت فالله سبحانه وتعالى ونستير صلوات النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ومن تبعه إلى يوم الدين. ونستير صلاة والسلام عند أصحاب الكرام عند فولخ رسول الله صلى الله عليه وسلم en heel de dien van Allah subhanahu wa ta'ala een enige vorm tot de dag van Qiyama. Amin, ya Rab. En die dat Allah subhanahu wa ta'ala heeft ons bij een ni'am. Die ni'am van Allah subhanahu wa ta'ala, die dat Allah subhanahu wa ta'ala veramel om te verstaan, gebruik ons die woord favors van Allah subhanahu wa ta'ala, die voordelen van Allah subhanahu wa ta'ala. En dat is dat Allah subhanahu wa ta'ala heeft ons gekies, en Allah subhanahu wa ta'ala heeft ons gegeven iman, geloof in Allah subhanahu wa ta'ala. En niet net het Allah ta'ala ons gegeven iman, maar Allah subhanahu wa ta'ala heeft ons gegeven islam. Ons is gekies voor islam, een methode wat de verzameling is van Anbiya alayhi salatu wasalam in die leven, op die methode van leven van Rasulullah sallallahu alayhi wasalam. En in die zabaya ni'am, voordelen in die dien van Allah subhanahu wa ta'ala. En in dit Allah subhanahu wa ta'ala zegt voor ons in die Koran, subhanallah, wa Allah ta'ala zegt, wa in ta'uddu ni'mat Allah la tuksuha. Ba'da a'udhu billahi minash shaitani rajim. Allah ta'ala zei dat ons gaan tel die ni'am, al die voordelen, die dingen wat Allah ta'ala gedoen het, die wat Allah ta'ala gekies het voor ons. Allahu Akbar, la tuksuha. Dat al die voordelen wat Allah subhanahu wa ta'ala voor ons gegeven het, dat wat ons ken en dat wat ons niet ken, la tuksuha. Ons kan het niet tellen. Niet. Subhanallah. So die is belangrijk voor elke een van ons als moslim en muslima, dat ons moet niet afwezig is nie, en ons om nie word min al ghafilin, wat die mensen wie nie denk oor al die dinge wat Allah subhanahu wa ta'ala, die voordele van Allah subhanahu wa ta'ala, al die reelings wat Allah ta'ala getref het voor ons, subhanallah, als moslims in die werelden. Ons moet altijd aanwezig is, ons moet altijd denk, ons moet altijd lees, en ons moet altijd shukr maak, en die dat Allah subhanahu wa ta'ala voor ons gegeven het, en meer gegeven het, en bij het kort tijdperk, en die dat de persoon het 60, 70, 80 jaar van zijn leven, en in die jaren is, dat Allah subhanahu wa ta'ala maak zeker dat die moslim en die moslima, of ook die mensdom in algeheel, dat hulle allemaal kry wat hulle toepas en wat vir hulle geskryf is. Die dat in algemeen, dat is ons kyk, dat wat Allah subhanahu wa ta'ala gegee het in verband met die ni'am, in verband met die voordele, die wat Allah subhanahu wa ta'ala gekies het vir iman, islam, en die wat Allah ta'ala gekies het vir halal,
in die wat Allah Ta'ala gekies het as 'n voorbeeld, en die wat gaan, wanneer 'n voorbeeld is, wat aandagtig gaan wees op die dien van Allah Subhanahu wa Ta'ala, Subhanallah, en die en is het, dat Allah Subhanahu wa Ta'ala, die groot een van die grootste voordele van Allah Ta'ala, as ons lees in die Koran, as ons in ag neem in die Koran, die voordeel van Allah Subhanahu wa Ta'ala, vir ons is ook van belang, die water wat ons drink as 'n voorbeeld, as ons studeer die water homself, en kyk wat Allah Subhanahu wa Ta'ala sê, van die water wat ons gebruik elke dag, die persoon een is, dat hoe die moslim, die persoon van geloof, kyk na water, kyk na al die voordele van Allah Subhanahu wa Ta'ala, en hoe die kafir kyk, die persoon wie nie glo in Allah Subhanahu wa Ta'ala, die persoon wie 'n ekskuusie maak in verband met geloof, en die persoon wie 'n misverstanding het in verband met geloof, Subhanallah. En die en dat Allah Subhanahu wa Ta'ala vir ons sê, en Allah Subhanahu wa Ta'ala deel met ons, en Allah Ta'ala sê vir ons in Surat al-Anbiya, dat Allah Ta'ala sê, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, waj'alna minal ma'i kulli shay'in hayyan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sê vir ons in Surat al-Anbiya, dat Allah Subhanahu wa Ta'ala waj'alna minal ma'i, dat Allah Ta'ala sê, dat in verband met die water wat ons moet in ag neem, die water wat van die ni'am van Allah Subhanahu wa Ta'ala, een van die Allahu Akbar, die voordele wat Allah Subhanahu wa Ta'ala vir insaan, nie net vir moslim gegee het nie, dat in die water wat ons gebruik, is dit dat ons kan vind Allah Subhanahu wa Ta'ala. As 'n persoon studeer water, dan gaan 'n persoon sien Allah Subhanahu wa Ta'ala. As 'n persoon studeer die voordele van water, gaan die persoon sien Allah Subhanahu wa Ta'ala. As 'n persoon studeer water, dan gaan die persoon sien dat die water is 'n groot voordeel vir elke mens, en water is belangrik, en water is lewe, en in die in gaan die persoon shukr maak vir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wat shukr is in die aspek, is van belang, Subhanallah. En ons sal sien basis in verband met dit, wanneer ons bespreek die shukr van die voordeel van Allah Subhanahu wa Ta'ala, en die is die water wat ons van praat in verband met die, is 'n voordeel van Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Allah Ta'ala sê vir ons, waj'alna minal ma'i kulla shay, dat elke ding op aarde, elke ding op aarde, het Allah Subhanahu wa Ta'ala deur water, Allah Ta'ala sê, dat Allah Ta'ala het gegee hayyan, dat Allah Ta'ala het gegee lewe. So elke ding in ons lewe in, Subhanallah. Die dat bestaan, dat water word gebruik vir baie omstandighede, Subhanallah. As ons studeer basis, dat water kom nie net van die wolke af nie, water in die see in, water bestaan in die riviere in, water wat ons kyk, wat onder die grond vloei, water wat uit berge uitkom, en so aan. Die is van Allah Subhanahu wa Ta'ala se kudrat, en die is part van die iman van die moslim, dat die moslim moet in ag neem die een Allah Subhanahu wa Ta'ala wie geskaap het die water. Allah Ta'ala sê vir ons, afala yu'minun, is dit nie dat ons glo in Allah Ta'ala? Kyk in die water, is dit dat ons gaan glo in Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allahu Akbar. En dat Allah Ta'ala sê vir ons, dat Allah Subhanahu wa Ta'ala het geskape, en die is alles wat ons kan dink aan, dat Allah Subhanahu wa Ta'ala het geskape, wallahu khalaqa kulla dabbatin min al-ma, dat Allah Ta'ala het elke dier, daba, enige iets wat op voete loop, dit maak nie saak hoe hulle loop nie,
دابتون من الماء that Allah Ta'ala يتخبرك إن الله تعالى يتلب خنصل خماق عن واتر فمنهم ما يمشي على البطني تدفن دي أزدادي خيانا فمنهم يمشي على البطني تدفن لوب أبلا أو فنسوس خاصية سوزي سلان ألا لوب أبلا أبلا مخت أسو فوربيل باية فن دي ديرة أو دي وات الله سبحانه وتعالى خسكابدت كان نسين dat hulle loop op hulle magte. Die is nie net dat Allah subhanahu wa ta'ala eerste voordeel, die ni'ma van Allah subhanahu wa ta'ala is water, die tweede Allah ta'ala gee lewe en die derde dat die wat Allah ta'ala geskape het kan nie lewe sonder die water nie. Subhanallah. So al die wat Allah geskape het in die dunia in, as het mens is, as het diere is, as het plante, soos ons gaan sien, is geskapen by Allah subhanahu wa ta'ala, en die wat Allah ta'ala gebruik, om hulle aan die lewe te hou, is water. So water is een belangrike behoefte, is een belangrike ni'ma, is een belangrike voordeel van Allah subhanahu wa ta'ala. En Allah ta'ala sê, dat is nie net die wat op hulle magte loop nie, maar die wat op twee voete loop, en die wat ook op vier voete loop, soos ons gaan sê, die diere, die mense voor die en so voort. So Allah subhanahu wa ta'ala sê vir ons, dat Allah ta'ala het alles geskapen in die kudrat van Allah ta'ala, en die is belangrik, in die bemachtiging en die kracht, en die wil van Allah subhanahu wa ta'ala, die methode van Allah subhanahu wa ta'ala, dat Allah subhanahu wa ta'ala het gebruik water om binnen werking te bring elke ding wat ons sien op die aarde. Die is Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. En Allah subhanahu wa ta'ala sê vir ons in die in, wa anzalna minal sama'i ma'an, dat Allah ta'ala sê, dat ons het gestuur van die hemel af, van die sama'a af, die water ma' biqadrin. Allah ta'ala sê biqadrin, dat die woord qadr, dat betekent dat die hoeveelheid water wat Allah ta'ala besluit wat gaan afkom, die hoeveelheid water wat ons gaan het om ons te om gebruik voor onze doeleindes, voor onze behoeftes van die ni'ma van Allah ta'ala, die wat Allah ta'ala omgee, die voordelen van Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala sê vir ons en gaan verder, waskaynau al-ard, dat Allah ta'ala sê dier die water wat Allah ta'ala afstuur, dat Allah subhanahu wa ta'ala dier, dat Allah ta'ala gee en Allah ta'ala voer, as een betere woord om te gebruik, die aarde van die water. Allah ta'ala voer die aarde dier water. So ons kan sien dat die aarde kan nie lewe sonder water. Diere kan nie lewe sonder water, subhanallah. En mens in algeheel kan nie lewe sonder water. Die is een van die grootste ni'am, een van die grootste, ons gaan sê, voordele van Allah ta'ala. Wat nie verstaan voordele, die favors van Allah subhanahu wa ta'ala, wat ons gaan sê, dit is water, subhanallah. Wanneer een persoon water sien, wanneer een persoon sien dat het reen, wanneer een persoon na die kraan toe gaan, die tap toe gaan, om te gaan met een glas, om water te drink, wanneer die persoon gaan naar die ijskast toe, die vries, om water te, de koude water, moet dit bring die kudrat van Allah subhanahu wa ta'ala voor die persoon, dat Allah subhanahu wa ta'ala gee my lewe dier die erkenning van Allah ta'ala, nie net die erkenning van Allah ta'ala, wat ons noem die imaniyat in Allah ta'ala, ons geloof in Allah subhanahu wa ta'ala, en sahaba radiyallahu anhu, wanneer hulle gelees dit in die Koran, وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتِ of iemand lees vir hulle van die Koran zadat hum imana, dat die ayat, die verse in die Koran in verband nie net met iman en geloof, nie net met die kudrat van Allah ta'ala, maar die ayat wat ons sien en wat Allah ta'ala voorle, die wat ons gebruik, die water wat ons gebruik in die wereld, het is dat Allah subhanahu wa ta'ala
ده الله سبحانه وتعالى يرد قدرة من الله تعالى كم كريونس تدي صحابة رضي الله تعالى عنه إيمان يتفرخروت فرسترك ان فرباند مدي واتل ليس ان القرآن ان دي واتل فردير ان فرباند مد الله سبحانه وتعالى دير إيمان يتصحابة رضي الله تعالى عنه دي خمورس ان صحابة رضي الله عنه يتخفردير دي نعم Die Vorteile von Allah subhanahu wa ta'ala und die, was uns verweist, ist die Water, was Allah subhanahu wa ta'ala für uns gegeben hat. So die, so sonst sehr insan, Mensdom, was Mensdom gebruikt Water. In Mensdom, ein Mens, das ist nicht jener Mensch, was nicht kann tun sonder Water. Water für die Mens ist mehr belangrijk dan die Blut, was vloeit in sein Lichaam. Sonder Water is a probleem. Sonder water weet ons dat de persoon kan nie leven nie. Dit is nie net mens nie. Die hayawanat, as ons kyk na die diere, verstaan is dat nie water is, ons weet wat gaan gebeur. Ons weet wat gaan gebeur in die wereld. Die diere gaan die swaarigheid op die diere, Allahu Akbar, as dat nie water is in die damme nie, die swaarigheid op mense, as dat nie water kom van Allah subhanahu wa ta'ala, Door die wolken en die kudrat van Allah Ta'ala en die verschillende vorms wat Allah subhanahu wa ta'ala voorzien voor mensdom, dan het ons groot problemen. Allahu Akbar. Zodat het sien het verstaan op die aarde, die dieren wat gaan zwaar krijgen. Mensen gaan zwaar krijgen, subhanallah. En niet net mensen gaan zwaar krijgen, maar die vissen en wat ook al wat ons kan denken. In die oceane, in die rivieren, waar in die damme, alles dit gaan zwaar krijgen. En alles gaan doodgaan. Door die dat ons niet waardeer, die ni'ama van Allah subhanahu wa ta'ala, die voordeel van Allah subhanahu wa ta'ala, die favor van Allah subhanahu wa ta'ala. En die, wanabataat, als ons kijkt in verband met die plantatie, als ons kijkt in verband wat gebruikt wordt, Allahu Akbar, En die wat Allah subhanahu wa ta'ala in verband met die wat ons gebruikt, Allahu Akbar, die grond wat gebruikt wordt om te planten, die grond wat ons gee groente, die grond wat ons gee vruchten, met die help van Allah, met die kudrat van Allah subhanahu wa ta'ala, dat as ons niet gaan waardeer water niet, en ons gaan niet suiker maken voor die water niet, En ons gaan niet draaien naar Allah subhanahu wa ta'ala in verband met die nood van water, die suiker van water, die waardering van water niet. Dan is dat ons omskep problemen voor onszelf. Imaniyat heeft niet te doen met ibadat niet. Imaniyat heeft te doen met alles en bij meer als ibadat en onze aanbidding. En die is een voorbeeld van die ni'am van Allah subhanahu wa ta'ala. Wat ons moet shukr maken. En die shukr is op die methode van Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. En dat is dat ons moet waarderen. En ons moet kijken dat hoe Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ons geleerd om te waarderen. En die al-ma'u aslul hayat, dat ons moet dat weten. Dat ma'un water in die wereld en aslul hayat, dat is die afstam en dat is die grondwet. En dat is die oorspronkelijke rede van leven. Die oorspronkelijke rede voor leven in die dunia en in die wereld en is water. En ons draagt kennis en ons gaan terug en ons herinneren onszelf dat zonder die water kan ons niet leven niet. Zonder die water kan niemand leven niet. En die is belangrijk voor die ummati. Die is belangrijk voor ons om in acht te nemen. Subhanallah. Die dat Allah subhanahu wa ta'ala zegt voor ons in de Koran. Allah subhanahu wa ta'ala zegt voor ons in de Koran wat naar onze geheer toe komt. Allah ta'ala zegt kulu washrabu wa la tusrifu. Allahu Akbar. Inna Allah la yuhibbul musrifin. Allah subhanahu wa ta'ala is een instructie van Allah. Al-amr lil hujub. Dat is een instructie van Allah. Dat is die amr van Allah ta'ala. Voor die wat niet verstaan, het is die command van Allah subhanahu wa ta'ala. Wat is het? Drie dingen. Kulu, nummer 1, Allah ta'ala zegt voor ons moet eet.
washrabu osmo drink. Allahu Akbar. Kom ons studeer albei en die een wat leer ons van het af. Wanneer Allah Ta'ala sê kulu dat ons moet eet, van waaraf kom onze kos in algemeen? Onze kos kom door die dat Allah Ta'ala gebruik water om voor ons aan die lewe te hou. Allah Ta'ala gebruik water vir die diere. Allah Ta'ala gebruik water vir die plante. Allah Ta'ala gebruik water vir die visse. Subhanallah. So Allah Ta'ala sê vir ons kulu dat ons moet eet, washrabu, en ons moet drink. En dan komt het, Allahu Akbar, dat de persoon kan niet zeggen dat die is behoort aan mij, die is mijne niet, ik ga doen net zoals ik wil niet. En dan vindt ons dat dat is niet Allah en zij denkt niet, dat is niet Allah en hoe hij te werken gaat niet, dat is niet Allah wat hij voor naar kijkt en shukr maakt niet. Zo kulu washrabu. Allah Ta'ala sê, eet en drink vir almal, wala tusrifu, en ons moet nie mors nie, wala tusrifu, ons moet nie mors nie. En in die kan ons kyk as die voorbeeld, die beste voorbeeld, Rasulullah sallallahu alayhi wa salatu wa salam, wat Allah subhanahu wa ta'ala vir ons gaan oopmaak inshaAllah. Allah Ta'ala gaan verder en Allah Ta'ala sê innahu la yuhibbul musrifin, dat Allah Ta'ala hou nie van nie. Die wat Allah Ta'ala sê, Allah hou nie van, Allah Ta'ala like nie, die mense wie mors nie, Allahu Akbar. En hier is dat enige iets in die dien, enige iets in die dienen, ons moet het gebruik, so ver as moontlik, vir die rede en die mikdaar, die hoeveelheid wat gebruik word, en ons moet nie mors nie. So dit beteken alles, dit is net te doen met water nie, dit het nie te doen met kos nie, dit het te doen met geld ook, Allahu Akbar, dit het te doen met ons lewe ook, dit het te doen met alles wat ons kan aandink, Allah subhanahu wa ta'ala wil nie, een mens moet sy lewe, een mens moet sy gezondheid mors nie, een mens moet minag om gezondheid wat Allah Ta'ala om gegeed het of haar gegeed het. So die is belangrijk vir die ummatie, dat die ummatie moet weet, dat die wat Allah Ta'ala nie van hou nie, die wat Allah subhanahu wa ta'ala nie van hou nie, is die mense wie mors op aarde, die mense wie denk dat hulle kan net doen wat hulle wil, hulle kan maak wat hulle wil, en hulle maak nie istighfar en tauba nie, en hulle draai nie na Allah Ta'ala nie, hulle maak nie shukr vir Allah Ta'ala, hulle vra nie vergifnis vir Allah subhanahu wa ta'ala nie, so die is dat ons bring swaarigheid dan op ons self. En Allah subhanahu wa ta'ala stop nie net daar nie. Wat sê Allah Ta'ala? Innamal inderdaad al-mubaddirina, die mense wat lyk om te mors, wat hou van het om te mors, ikhwan shayatin, dat hulle is die broederskap, hulle is die broers van shaitan iblis. So almal wie mors en wie nie Allah voor ons het nie, en wie nie draai nie stifar en tauba nie, en wie nie ma'afi vraag vir Allah subhanahu wa ta'ala, en wie nie hulle iman vergroot en versterk in verband wat Allah Ta'ala gegeer het, herken dat het is van Allah subhanahu wa ta'ala, herken dat Allah subhanahu wa ta'ala het gereel en vind dat ons moet shukr maak vir Allah subhanahu wa ta'ala. Die is die voorbeeld in verband met die, is dat die beste voorbeeld is wie? Die beste voorbeeld is Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Die beste voorbeeld, Allahu Akbar. En in die voorbeeld van Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, een is, ons gaan kyk na die voorbeeld, nummer 2 is die ad'iya, die du'as, en nummer 3 die fadail van het, subhanallah, die beloning in verband met dit. Wat belangrijk is, is die voorbeeld van Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. As ons kyk, dat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, wanneer Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ghusl gemaakt het, wanneer Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ghusl gemaakt het Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam khamsatul amdadin is een mens een handvol water, is een mens die twee handen bij elkaar breng en die hoeveelheid water wat in die handen ingaan, 5 keer die hoeveelheid van die is amdad, 1 moed
as Ian but so son say handful water faith mood as faith hand full water then die as wat Rasulullah sallallahu alayhi wasallam gebruik dit vir ghusl subhanallah so a mens moet baie versigtig is in verband met die nommer 2 wanneer dit kom in verband met wudu wanneer dit kom met in verband met wudu hierso word die kalima die woord voor gebruik sa'a die sa'a beteken dat nie ons praat nie van die uur nie die sa'a is 'n mikdar dit is 'n hoeveelheid van water wat gebruik word en in die hudu van Rasulullah sallallahu alayhi wasallam leer ons dat Rasulullah sallallahu alayhi wasallam as ons gaan sê miskien verstaan 6 milliliters as ons gaan sê 'n koppie net meer as 'n koppie verstaan die middelglas van die middelglas nie 'n klein glas nie maar die middelglas as ons gaan sê die hoeveelheid water wat Rasulullah sallallahu alayhi wa salatu wa salam gebruik dit verstaan vir hudu Allahu akbar so die iman die dat 'n persoon is verantwoordelik die dat wanneer 'n persoon en ons moet kyk wanneer ons nie mors nie wanneer ons nie mors nie wat is die beloning wat is die beloning van Allah subhanahu wa ta'ala subhanallah so ons moet kyk in dit wanneer ons nie mors nie wat is die beloning as ons terugkeer en in die in dat die voorbeeld van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dat wanneer 'n mens kyk agter die behoefte wanneer 'n mens kyk agter die voordeel wanneer 'n mens kyk agter die ni'ma wanneer 'n mens kyk agter sy gesondheid wanneer 'n mens kyk agter die Allahu Akbar agter alles wat Allah subhanahu wa ta'ala en die persoon doen nie net wat hy wil nie en wanneer daarom in die wat ons sê en deel is dit van belang die geleerdheid in verband met die dat in elke aspek daar's geleerdheid in elke aspek daar's 'n metode in elke aspek daar's 'n beloning vir die moslim Allahu Akbar die drie aspekte is belangrik vir die moslim so in die voorbeeld van Rasulullah sallallahu alayhi wa salam is dit van belang dat ons moet studeer ons moet kyk hoe het Rasulullah sallallahu alayhi wa salatu wa salam te werke gegaan het subhanallah en die is dit dat Allah subhanahu wa ta'ala het ons gegee die water en Allah subhanahu wa ta'ala en ons weet ons kyk soms wanneer daar nie water is nie dan kom kry ons almal verstand is bekommerd hoe gaan ons maak wat gaan ons maak Allahu Akbar die waardering is belangrik wanneer daar is moet ons shukr maak en wat is shukr dat ons moet spaarsamig wees wat is shukr ons moet waardeer en wat is shukr ons moet nie mors nie subhanallah dit is belangrik vir die ummati van Rasulullah sallallahu alayhi wasallam dat ons moet waardeer die water wat ons het ons moet dit nie minag nie 'n persoon wie water minag en 'n persoon wie water mors dit beteken dat die iman van die persoon is swak dit is belangrik dat 'n persoon wie water mors en 'n persoon wie minag die ni'ma van water die iman van die persoon is swak die persoon se iman moet opgewerk word en die persoon moet leer in verband met wat Allah subhanahu wa ta'ala sê van suratul fatiha tot suratul nas en dit gaan herstel die persoon en dit gaan waardering bring in die persoon dit gaan maak dat die persoon moet shukr maak en wanneer ons water drink wanneer ons koffie drink wanneer ons tee drink wanneer ons koeldrank drink enige iets wat gemaak is van water dat die persoon gaan vir Allah sien die persoon gaan shukr maak Die persoon gaan die zikr maak van Allah. Die persoon gaan dua maak. Allahu Akbar, ya Rab. Dat die persoon gaan dua maak. Allahu Akbar. In die in is het belangrijk voor die ummat dat in algemeen, kom ons sê voorbeeld, dat ons dra nie kennis al die dua's van al die amal.
praktijk je niet. Dat Allah Ta'ala het bij je gemakkelijk gemaakt. In elke aspect, alal umum, in algemeen, zeg ons Bismillahirrahmanirrahim. Nummer 1. Ons vat die naam van Allah Ta'ala, zien we die naam van Allah, dat is die kudrat van Allah, dat is die asma'ul husna lillah, dat is die sifat van Allah subhanahu wa ta'ala, kwaliteiten van Allah subhanahu wa ta'ala, en dat is dat Allah ons herkent, Allah subhanahu wa ta'ala. Zo die is, ons vat die naam van Allah ta'ala. En elke ding, als ons die oorspronkelijke dua ken, en enig iets niet, subhanallah, bismillahirrahmanirrahim, wat roept ons? Eén is ons roep Allah subhanahu wa ta'ala in onze doen en laten, in onze waardering, in die wat ons gebruikt. Nummer 2, ar-Rahman ar-Rahim. Dat Allah ta'ala, die is van die rahmat van Allah ta'ala, ar-Rahman. Die is van die rahmat van Allah ta'ala, die barmhartigheid van Allah ta'ala, die omgee van Allah subhanahu wa ta'ala, die dat Allah ta'ala gee voor ons om, alhoewel ons niet op alle tijden omgee van Allah ta'ala, ar-Rahim. Dat die Allah, die ni'ama, die voordeel wat Allah ta'ala voor mij gegeven heeft, weet je wat Allah ta'ala gereel het voor mij? Die dat ik verstaan het niet soms niet, ar-Rahim. Dat ik weet, ik heb die imaniaat van het, dat het gaat mij wel, niet net in die dunya niet, dat gaat mij helpen in die kabberen, dat gaat mij helpen op die dag van Kiyama, en dat gaat een van die redes is, dat het gaat komen in die vorm van shukr voor Allah subhanahu wa ta'ala. Dat is nummer 1. Dat ons zegt, bismillahirrahmanirrahim, ya Rab. Dat ons herkent van Allah subhanahu wa ta'ala. Ons herkent van Allah subhanahu wa ta'ala. En dat is belangrijk voor die ummati. Dat ons herkent van Allah subhanahu wa ta'ala. Voor ons verder gaan, weet ons dat van die dua's wat ons gaan lees, en van die dua's wat ons moet lees, alhamdulillah. Die een dua, alhamdulillah. Dat is die kort. Alle danken is voor Allah subhanahu wa ta'ala. Sakana, die een wie ons gegeerd het, die een wie voor ons water gegeerd het, als ons het voorstel zegt. Adban furatan berahmatihi. Adban, dat het een smaak, adban. Dat het is, Allahu Akbar, niet net een smaak, maar het het een goede smaak. Dat het een zoet smaak, voor adban furatan. Dat het een baie. We staan een goede smaak, een zoet smaak. Ja, Rab, de rahmati. Die woord die zo is, die rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Die rahmati. Dat met die rahmat van Allah, die omgeer van Allah, die barmhartigheid van Allah subhanahu wa ta'ala. Die is belangrijk voor die ummati. En dan, kijk wat die Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam voor ons. وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ مِلْحًا يَا رَبْ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ مِلْحًا أُجَاجًا يَا رَبْ That Allah subhanahu wa ta'ala the Nabi van Allah subhanahu wa ta'ala praat niet net van homself af وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى That the Nabi praat niet van سَئِيَ وَلَّفْنِ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحِي يُحَى That the Nabi van Allah ta'ala praat van die wil van Allah, van die wahi van Allah Ta'ala, die ayat van Allah Ta'ala, enzovoort. Allahu Akbar. Zo hier die dua leert voor ons. En dua is niet voor dua voor barakat, zeg ik nu. Die dua moet ons leren shukr, die dua moet ons leren voor shukr, imaniat. En die dua moet maken dat ons niet mors niet en ons moet waarderen. Ashukr. Naam. En die ashukr bilisan. Yen is alhamdulillah, ashukur bilisan. Dat ons zegt shukr met onze tong, alhamdulillah. Wal shukr bil jawarih betekent dat ons maakt shukr al al mikdar isti'amalul ma. Dat hoe ons gebruikt die ni'am, die voordeel van Allah ta'ala water. Dat is niet water niet, enig iets. Isti'amalu, dat hoe ons het gebruikt is van belang. En die en wat ons zegt voor Allah ta'ala. En ons denken aan die betekenis van dua. Die betekenis van dua is belangrijk. Eén is die dua in die Arabic taal. Nummer 2 is die betekenis van die dua. Nummer 3 is tafakkur wa tadabbur fil ma'ani. Dat ons denk en ons denk diep en ons behartig verstaan wat ons denk aan die betekenis. Subhanallah.
So he saw us that the ummati khaninat dankan di Allah khaninat lias di dua net for barakatan Allahu Akbar that aslan damia yani mar di ummati khan dank hey khan dank an di betekenis van di dua ken en leer di betekenis voording en dan gaan die ummati waardeer en dan gaan die ummati kyk die fadilat in verband met die dua die beloning in verband met die dua die is belangrik subhanallah so hier so is het die ummati sê wa lam yaj'allahu milhan ujajan dat Allah subhanahu wa ta'ala die shukr wat ek maak deur die dua dat is die dat Allah ta'ala het nie die water gemaak dat het proet soos sout nie Allahu Akbar ons kan dink aan het dat deur ons sonde is Allah ta'ala gewil het dis mafhum mukhalif Die is die andere kant wat ons moet verstaan. Maar voor mukhalif. Dat is dat door onze zonde kan Allah Ta'ala die water maken zoals die Syrische water. Wanneer ons elke keer ons die kraan opmaakt, die tap opmaakt. Allahu Akbar. En die is die ni'ma van Allah Ta'ala. Dat is hoekom dat water gee leven. En die water, hoe dat voorkomt, is van belang. Subhanallah. Allahu Akbar. So Allah Ta'ala kan dit gemaak dit, dat die water moet souterig is. Hoekom? Bidunubina. Dier onze sonde. Bidunubina. Dier onze sonde. Ons maak nie stigvaar nie. Allahu Akbar. Die is belangrijk. Kom ons kyk en ons focus net wie kop is stigvaar. Voor ons verder gaan. Surat Nuh. Istaghfiru Rabbakum. Innahu kana tawwaba. Die instructie van Allah Ta'ala door onze zwak iman, door onze zwak daden en die voorkomst van amal in die vorm van zwak. Wat zei Allah subhanahu wa ta'ala? Die kan ons koppelen met het zonde wat ons doen, wat ons kennisgeving heeft en die wat ons die kennisgeving heeft niet. Allah Ta'ala khulikat usanu da'ifa. Dat Allah Ta'ala heeft ons zwak geschapen, niet die dat ons niet kan doen. Die zwakheden en die wat Allah Ta'ala voor ons geschapen heeft, is die dat die ummati draait terug naar Allah in istighfar en toba. Dat is wat ons die beste maakt. Dat is wat ons mooi maakt. Dat is wat ons laat uitstaan, ja Rab. Die is belangrijk. Subhanallah, ja Rab. Zo, die ummati Allah Ta'ala zegt voor ons dat ons moet draaien naar Allah Ta'ala. Istaghfiru Rabbakum, innahu kana tawwaba. Wat zei Allah Ta'ala? Yursilu samaa alaykum midarara. Dat Allah Ta'ala zei voor ons, dat Allah Ta'ala gaan voor ons rien stier. Rien wat mooi rien gaan is. Rien wat zachtige rien gaan is. Rien wat een voordeel gaan is. Voor die mens een voordeel gaan is. Voor die dieren een voordeel gaan is. Voor die planten een voordeel gaan is. Voor die dieren en die vissen en die zee en in die dammen. Allahu Akbar. Yursilu sama alaikum midrara. Bil istighfar, ya Rab. Dat wanneer die ummati istighfar maakt, dan maakt die ummati die kranen van baraka op. Die kranen van die help van Allah subhanahu wa ta'ala. Die is die bemachtiging, niet die bemachtiging, die besluiting.

van water, Allah. Subhanallah. Die Allah subhanahu wa ta'ala zei, en ons noemde het net. En die, dat het als niet net is dat Allah subhanahu wa ta'ala min al-ma'i, Allah ta'ala subhanahu wa ta'ala, gaan niet net die barakat van die water. Allahu akbar. ويمدد لكم بأموال والبنين الاستغفار في البركة والخيرات ونصرة الله ان استغفار is goed voor die muslim, dat is barakat voor die muslim, en dat is Allahu Akbar, Allahu Akbar, dat is groot voordele voor die muslim. Hoe kom Allah Ta'ala zei voor ons in Surah Nuh, dat Allah Ta'ala zei voor ons dat Allah Ta'ala gaan voor ons vermeerder. Wa yumdid madda yamuddu. Wa yumdid lakum. Allahu Akbar, ya Rab. Wa man asdaqu min Allah qila. Wie is meer op waar dan Allah Ta'ala? Wie praat meer die waarheid? Allahu Akbar. En Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yumdid lakum min Allah Ta'ala zei voor ons dat Allah Ta'ala van vergroot. Wat gaan Allah Ta'ala vergroot? Dat Allah Ta'ala gaan voor ons vergroot in die eiendom wat Allah Ta'ala voor ons gegeven het. Het maakt niet saak hoe dat is, die barakat van het, die vermeerdering van het, Allahu Akbar, die verzameling van het voor die plezier van Allah, met de gebrek voor die dien van Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allah is Akbar. Wa yumdid lakum. Allah Ta'ala zei dat ik het gaan het verlengen, ik ga het vergroten, ik ga het meer maken. Wat? Nummer 1, Allahu Akbar, eiendom. En nummer 2, al-banin. Dat Allah Ta'ala, die dua wat ons maakt, die Koran wat ons leest, die salah wat ons maakt, die dikker wat ons maakt, alles die. Allahu Akbar. Dat is baraka, dat is khairat, die istighfar, ya Rab. Wal-banin, dat Allah subhanahu wa ta'ala gaan voor ons kinders geven. Somtijds beetje stout, maar in algemeen, hulle is gekoppeld met Allah. En dat is gekoppeld met die kalima La ilaha illallah. Hierzo moet ons ook iets verstaan. Net voor ons, dat ons kijkt niet net naar die persoon toe niet. Ons kijkt naar die kalima van die persoon. La ilaha illallah. Als die persoon niet beluistert, daar is tussen die persoon en Allah. Maar ons kijkt naar die kalima. Die is die, Allah heeft die persoon gekies voor kalima. Die zwakheid van die persoon is dat. En dan om te herstellen, kijk ons naar die methode en die leerwijze van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ons kijkt niet naar onze wil, niet dat is een methode wat moet gevolgd worden. Als ons niet die methode volgt en ons vergeet, dan maakt ons istighfar, ons maakt tauba. Dat is die amr van Allah Ta'ala. Wa man yuti' ar-rasul faqad ata' Allah. Dat die persoon wie van die nabi van Allah Ta'ala gaan onderdanig is. In die instructies van die Nabi, die persoon, moslim, was onderdanig van Allah subhanahu wa ta'ala. Al-amr lil-hujub, dat die instructie is van Allah ta'ala. Die is belangrijk voor ons als die ummat van Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allahu Akbar, Allah subhanahu wa ta'ala zei voor ons, en die is dat, الله أكبر وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم ان اسيت افستير دي واتر فان دي يمل اف ان فان دي اتوس ايت خال من الثمرات رزقا لكم alles wat ons eet, groente, vruchte, verstaan, medicijnen en zo voort, van Allah. Van Allah. Alles draait terug naar Allah, van Allah, voor Allah, gebruik. Door die instructie van Allah op die methode van Rasulullah sallallahu alaihi wasallam en alles wordt hersteld. Subhanallah. Die yakinen die is zo belangrijk. Verstaan? Allah Ta'ala zei voor ons: Afraytumul ma'al ladhi tashrabun. Antum anzaltumu min al-muzni am nahnu al-munzilun. Allah Ta'ala zei: Kijk jullie niet naar die water wat jullie drinken. Afraytumul ma'al ladhi tashrabun. Die water wat jullie drinken. Antum anzaltumu min al-muzni. Is het jullie wat het brengt van die gazaïn van Allah Ta'ala? Allahu Akbar. We staan die gazaïn van Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Zoals een mens zegt dat als dat een kleis is. We staan Allahu Akbar. Die water wat ons zien in die zeeën. Die water wat op aarde is.